0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

in the night. Only a dream, but it felt so right.

Van Maxi Priest en Close to You. Ja, nummer 1 in Amerika was dat, hè? 1990 in de Billboard Hot 100. Hè? Ja, was lekker. Hij bracht bepaalde muzieksoorten samen. En dat deed hij heel goed. Want hij maakte reggae opeens mainstream. Ja, Close to You uit 1990 in de Billboard Hot 100. Ja, in 1990, zo'n beetje rond deze datum. Hè? Goedemorgen, het is dinsdag geworden alweer, 16:06. 2026. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Elke dag. We zitten alweer in aflevering 5375. Ja. Ik zit er eens naar te kijken. Ik denk, nou jongens, dat zijn toch heel wat afleveringen die we al gemaakt hebben van dit ochtendradioprogramma. En ja, er zijn ook heel wat protesten geweest wat betreft de Delftse studentenvakbond, de VSSD. Maar ja, het is klaar. Ze kunnen namelijk geen nieuwe bestuursleden vinden daar in Delft. Ja, een van de woordvoerders zegt: het is lastig aan te wijzen waarom niemand hier zin in heeft. Dat zegt een oud bestuurslid bij Omroep West. Je merkt wel dat de studiedruk veel hoger is geworden. Studenten steeds minder enthousiast zijn over vrijwilligerswerk. Ja, lokale studentenvakbonden zijn of waren in de Lage Landen in alle soorten en maten. Je hebt ze natuurlijk in Nederland zitten, je hebt ze in België zitten. Nou ja, ook in Duitsland zijn ze natuurlijk, hè. Ja, de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen Delft is toch een geval apart. Aan de ene kant omdat het van al die lokale studentenvakbonden met zo'n 3000 leden de grootste was. Ja, en dat stopt nou, hè. Een van de spraakmakende stunts was in 2012 van deze studentenvakbond in Delft. Toen heeft de bond de Technische Universiteit Delft te koop gezet tegen elk aannemelijk bod. Het ging om een actie tegen de kabinetsplannen om de basisbeurs af te schaffen. Ja, ja, en ook was de gemaakte overval op een geldwagen in 1994... midden in de binnenstad van Delft. Toen hadden ze dat ook geflikt, ja. En dat was eigenlijk een protest, zeg maar, als een korting op de basisbeurs. Ja, de buit die bestond uit nepbiljetten met daarop een plukkip, ja. Ja, 1994 was ook het jaar dat de studentenbond in Delft, de VSSD, werd voorgezeten door Diederik Samsom. Ja, die kennen we nog wel, hè? Ja, dat dacht ik. Hij ging ook nog een keertje bij Greenpeace aan de slag en daarna als Partij van de Arbeid. Ja, bij de VSSD streed Samsom tegen bezuinigingen op de studiefinanciering en voor meer inspraak van studenten aan de universiteit. Maar ja, het is klaar, hè. De studentenvakbond in Delft die houdt er mee op. Ja, het is gebeurd. Er is niemand meer enthousiast te maken om een bestuursfunctie aan te nemen. Ja, en als er geen bestuur is, dan is het klaar, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is dinsdag, ik zei het al, 16 juni. En druk op de knop, want we hebben veel te

meisjes gehaald. Toen zei mijn man, zat jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage. Bemoeide dat ook niet mee, Nicky.

0: Bamboei.
1: Ja, volgens mij uit Utrecht, hè, komt ze, deze Tineke Schouten. Ja, de cd die heet Lady uit de Takkenstraat. Ja, en dit was Dag Bemoei. Ja, misschien zijn er wel herkenbare dingen in het liedje. Hè? Ja. Goed, goedemorgen, voor de wekker wakker. Even het nieuws bekijken. Ja, voetbal natuurlijk, het WK. Iran heeft zijn beladen eerste wedstrijd gespeeld, maar niet gewonnen. De Iraniërs bleven in LA steken op een 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Het was een duelletje zonder incident. Gelukkig, want die werden wel verwacht. Er waren alleen buiten het stadion wat protesten. Ja, Iran keek in een vermakelijke wedstrijd tot twee keer toe tegen een achterstand. Door goals van Ilayla Just. Kijk, dat is toevallig. In verband met Ilayla aan het begin. En in beide gevallen repareerde de ploeg van de bondscoach van Iran weer de schade. Ja, Mohamed Mohedi, die kopte halverwege de tweede helft de 2-2 winnen. Ja, maar ja, er waren natuurlijk veel spanningen rondom de wedstrijd, maar er waren geen incidenten in het stadion in LA. De Iraanse minister van Sport had gedreigd dat de Iraanse spelers van het veld zouden stappen als in het stadion geprotesteerd zou worden tegen het huidige regime. Ja, dat zit je natuurlijk ook nog een keertje mee. Het valt me sowieso mee dat de spelers van Iran het land in Amerika binnen mogen. Ja, niet dat ik daar tegen ben of zo. Nee, ik vind iedereen moet zijn sport kunnen beoefenen. Maar ja, omdat er nogal wat mensen geweigerd zijn in Amerika, zou je zeggen nou, dat er ook wel mensen in Iran geweigerd zouden worden. Ja, maar dat was dus niet zo. Nou ja, de wedstrijd werd gewoon zonder onderbreking uitgespeeld. Alleen buiten het stadion, daar waren wel wat honderden mensen aan het demonstreren die met vlaggen zwaaiden en een onvrede over het Iraanse regime uiten. Ja, in LA woont de grootste Iraanse gemeenschap buiten Iran. Ja, het is maar even dat je het weet. Ja, er waren wel in Leeuw verboden leeuw- en zonvlaggen te zien, maar dat was voor Iran geen reden om de wedstrijd te staken. De voormalige vlag van Iran werd vooral gebruikt door tegenstanders van het regime. Dus ja, er werd wel een klein protest gevoerd, maar de spelers die zijn het veld niet afgestapt. Ja, ik vraag me dan wel een klein beetje af of de spelers dat dan zelf doen. Dus dat ze het veld afgingen uit eigen wil of dat het hun opgelegd was. Dat vraag ik me dan wel weer een beetje af. Maar goed, dat zal dan later wel weer bekend worden. Ja, nog meer nieuws. Een jongetje van 2 jaar is afgelopen maandag uit een raam gevallen op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Het gebeurde rond 10 uur bij een woning aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Chaloy. De wijk Chaloy is het, hè? Ja. Ja, de peuter kwam volgens getuigen terecht in de binnentuin van de onderburen. Ja, zo kwam er ook een traumahelikopter met een medisch team aan boord. En volgens de politie hebben de hulpdiensten de jongen gereanimeerd. En daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht met spoed. Ja, meer nieuws daarover is eigenlijk niet te melden. En dat was een beetje, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Irene Wüst is door de sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028. Duurt nog even in L.A. Ja, dan gaat deze oud-schaatser het stokje overnemen in L.A. van Pieter van der Hogeband. Die moest vertrekken. In de Alpen gaat ze waarschijnlijk in de voetsporen treden van Carl Verheijen. Ja, Irene Wüst, geboren in Goorle, is de eerste vrouw die chef de mission van de valide sporters. De Paralympische ploegen. Die hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach. Maar nu is dat dus geworden Irene Wüst. Ja, de chef de mission van de zomerspelen van 2028 en waarschijnlijk ook nog een keer voor de winterspelen van 2030. Hè? Dus dat is op zich goed nieuws.

De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.

0: De dagtopper van vandaag, dinsdag 16 juni, AM of AM op zijn Nederlands. En linkerbaan.
1: Erik van Vliet.
0: Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Want er is uiteraard weer veel gebeurd. Luister met aandacht. Ja, we zijn steeds minder geïnteresseerd in nieuws. Oh, nou dan kan ik beter stoppen, denk ik. Oh, wacht even, dit gaat ergens anders over. Ja, men gebruikt het nieuws op een andere manier. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digital News Report. Die trends over de jaren in kaart brengt en de informatie vergelijkt met die van andere landen. De afname in interesse, gebruik en vertrouwen. Dat kun je zien in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder de 18 tot 34-jarigen. In 2018 had 61% van de mensen nog veel interesse in het nieuws. In 2026 is het gedaald tot 45%. De groep die helemaal geen interesse in nieuws heeft, nam toe van 4 naar 14%. Ja, ik sprak vorige week nog iemand over het nieuws. Ze zeggen, ja, ik volg het nieuws niet meer, want er is zoveel slecht nieuws. Ik word er gewoon depressief van. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Je krijgt zoveel slechte berichten binnen. Ja, er komen hier in dit programma ook nog wel positieve berichten binnen. Maar er zijn toch wel veel negatieve berichten. Maar ja, het is niet anders. Zo is het in de wereld, hè. Ja, voor 33% van de jongeren zijn social media, waaronder Facebook, hè. Ook Instagram, YouTube en TikTok een belangrijke nieuwsbron. Dus wat daarop staat, geloven ze ook. Moeten ze wel voor oppassen, want het is niet altijd nieuws wat erop staat. Het kan ook vaak zeg maar verzonnen nieuws zijn. Hè? Pas op, nep, fake nieuws. Ja, met die toename groeien ook de zorgen over de desinformatie online. 51% van de Nederlanders die maakt zich zorgen. En de Belgen die maken zich ook zorgen. 49%. Het commissariaat voor de media die roept nieuwsorganisaties op beter aan te sluiten bij de behoeften van jongeren om hun nieuwsinteresse te vergroten. Ja. Op deze dag trouwens in 1903, apotter Caleb Bradham kocht in 1898 de merknaam Pep Cola. Ja, je ziet of je voelt de bui al aankomen. Ja, het werd dus uiteindelijk in 1903 geregistreerd als Pepsi-Cola. Ja, Pepsi-Cola werd aanvankelijk gemaakt als Brad Drink naar de achternaam van de maker. En dat gebeurde in 1903. Ja, en de merknaam wordt ook gedeponeerd dus. Die wordt dus vastgezet. En ja, het was eigenlijk bedoeld, cola, om maagpijnen te genezen. Ja, en het klinkt misschien raar, maar mocht je last van je maag hebben, bijvoorbeeld, en neemt een beetje cola, dan gaat dat over. Ja, je moet wel ontzettend boeren, dat wel, maar het werkt wel. Het is eigenlijk een soort medicijn geweest vroeger, hè. En later werd het dus als drankje, zeg maar, benut door iedereen, hè. Ja. Dus in 1903, hè. Ja, de naam van het bekende cola-merk wordt gedeponeerd. Ja, en nog nieuws over het WK. Ja, scheidsrechter John Evans die ontkent dat hij zondag met opzet een obsceen gebaar heeft gemaakt. Voorafgaand aan het WK-wedstrijdje tussen Duitsland en Curaçao. De Australiër maakte als assistent VAR een handgebaar. Dat ook kan worden geassocieerd als een teken van extreemrechtse groepen. Ja, nou ja, men heeft het onderzocht, of beter gezegd, men heeft het nog in onderzoek. Ja, toen de videoscheidsrechters vlak voor de aftrap aan de kijker werden voorgesteld, maakte Evans met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen voor white power zou staan. Het gebaar dat te zien is, leidde tot veel speculaties op social media. Ja. Ja, gisteravond, hè, voetbal, hè, België. België is het WK voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Egypte in groep G. Nou, Egypte deed ook erg goed. Het team van de bondscoach Garcia kwam in Seattle niet verder dan 1-1. Na wat oefenzegens op Kroatië 0-2 en Tunesië 5-0 was de WK-temperatuur in België behoorlijk gestegen. De eerste helft in het warme Seattle was 29 graden. Zorgde voor een behoorlijke daling op de rode duivelsthermometer. Ja, de middenvelder Tiedemans zei, we hadden het heel lastig. En in de tweede helft ging het wat beter, vooral naar de gelijkmaker. Ja, Egypte is een stug team. Nou, ik heb ze ook zien voetballen. Ze kunnen het wel, hoor, die Egyptenaren. Ja. België maakte voor rust trouwens een tamme indruk en kwam er vrijwel niet aan te pas. Egypte had heel veel strijdlust en de ploeg van de aanvoerder Mohamed Salah zat er bovenop in de duels en nam na 19 minuten zelfs de leiding. Het hele stadion werd gek, want Egypte scoorde. Ja. Ja, en de Rode Duivels die hebben het dus minder gedaan, maar toch gelijkspellen, dus ze doen nog gewoon mee. Hè.

0: nu staat bij Thomas binnen, maar het is in elk geval een lekker liedje. Susan Vega en DNA. En Tom Steiner uit 1990. Lekker op een zwart vinylplaatje. Je hoorde als het goed is ook een klein beetje te kraken. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, gisteren kreeg ik het berichtje via de WhatsApp binnen. Maar het was al een tijdje zo, een paar dagen. De naam Wim T. Schippers. Ja, misschien zegt hij dat niks. Veel jonge mensen die kennen hem niet. Maar hij was best wel belangrijk. Hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, Wim T. Schippers was namelijk de stem van Ernie. Van Bert en Ernie, hè. Hey, Bert, kan ik slapen, Bert? En Kermie de kikker, hè. Ja, oh, ja, je weet wel, die bekende kikker, hè. Uit de bekende series. Nou ja, werd dus bekend de stemacteur, tv-maker en kunstenaar Wim T. Schippers is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, hij was in de jaren 70 vooral bekend. Toen heeft hij heel veel gedaan voor onder andere de VPRO, de Vrijzinnige Protestantse of Progressieve Radioomroep. Ja, als de Fred Haché-show van Oekels Discotheek voor tv en rol. Maakte die ook nog een keertje. Op Radio 3 was dat toen, of Hilversum 3, met zijn jakplafond. Ja, het was een programma wat heel gek was. Hoor. Als je moet je maar eens gaan googlen, dan vind je het programma vanzelf. Ja, hij was ook, zeg maar, de man die chef van Oekel verzonnen heeft. Ja, en dat werd toen door... ja, de bekende Dolf Brouwers gedaan, hè? Ja, chef van Oekel was dus een van de typetjes die dus door Wim T. Schippers bedacht is. Nee, hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden, ik zeg het al. Rest in peace. Nou, zullen we eens even een creatie van hem laten horen, oké? Okay?
1: Zo, daar ben ik weer. Leuk was dat, hè? Terwijl u de plaat omdraaide, ben ik even naar de wc geweest. Ik dacht, ik doe dat deze keer maar even buiten de plaat om. Anders zou dit de vijfde LP zijn waarop u zo nodig moet. Ondertussen heeft u even naar prachtvolle gloed kunnen luisteren. Dat ik speciaal daartoe even uit een stoffige platenkast had opgeduikeld. Voor het geval mijn verblijven op de plaats waar zelf onze vorstin, waar ik zo nog op terugkom, alles laat zakken dat mijn verwijlen op die inrichting zou uitlopen als het ware. Vandaar voorgenoemde song. Potverdomme nog toe. Er komt nog wat. En het was al zoveel. Meneer de producer, meneer Plafond, zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
2: Ach ja, als we plaatjes draaien in radioprogramma's, kan er ook wel eens een stukje radio op de plaat. U luistert naar Ronflonflon met Jacques Plafond. In onze serie De Onvergetelijke Gerrit Dekzeil draaien we nu. Ik ben Gerrit.

0: Erik van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

waar de brede rivier zich verliest in de zee, waar een wolk in de verte het zonlicht breekt en de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van de baai waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand, tot de zon ondergaat in het binnenland. In

Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden. Ver van dit strand.

Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht?

wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier 's nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet.

maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai. Waar die zuidoost

en ze triest op mijn kamer. We bleven een nacht samen in de warmte van je flat. Uit het paradijs gezet.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Merci. Merci bien. Oh là là. Oh, we're gonna do some new songs for you now. We're gonna do a couple of new songs, my goodness. Deux, trois nouvelles chansons pour vous, hein? First one's called Starfucker.
1: Lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
3: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
2: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
3: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
2: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
3: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
2: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

get the point? Let's dance.

0: Goed. Kom in.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

around, walk away.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat in het binnenland. In wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt in de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier. In onrustige steden. Ver van dit strand.

strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht?

wist dat er iemand over mij waakte. Nu sta ik hier 's nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van die baai, waar die zuidoost

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

in the night. Only a dream, but it felt so right.

lonely.

0: just want a dream.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.